Amatero ro kuimba kumene kuja kwa ifumaili ndia zinzake na Carlo Simon Zuze akuti akumvetsera Radio Mosambiki medikulutsira muno mu mzinda watete.